Scared of us, so young fitikang gets umke all in the wallawa, driga 7 to 9 radio XKFM, the Mugitan Namgen program, your finance and commercial running send program. I have program, we see a coggy good month in a Mr. Retum, all about drink of 5 minutes as well, all about drinking the art of having the program, but not what they call I am program at Chan, all along with a program at Chan. Volgende wat ik dan weer goed ja een programma dan gaat ik ook programma geen moet door ik ga nu programma dan noemen Oscar Kabinda die ook met zo'n die programma is ABC video moet het maar kapen ik ga het lager bongo wist ze ik heb mij kom naar die hokkoman at het zie je wel en ik ga maar die wist ze dat ik op mijn kent dat ik dat zie ik mijn mama die at die wel ja aan je de mijn bongo je die platform den ik ga zien wat komen ze je ik ga ik kom atetsike wola mungu ina wakilipa nga kata kama sakwe bunga taito tulong sila.

0: revival season. But you know, it's like Pope.
1: Abilungisa ku wathi kangkangkang chipangi chingagawa ku gqepa nqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke basic education kana veke yaqaki qinkuika wathi kangukhamacaqo meshi ngqime hethi igxexeya kibilungisa qani khona kawa chimpo athu sing amatu qhedu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sing chipangi mauna keta program waqaki chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwaqaki NSFAS ya enlegteng juwaqaki tikang kwashin kwa kwa wona chipangi panga juwaqaki golo singegiya international aqane khona ngithiki yakhwasa wona chipangi katu kayaqaki lungise cha SBC education ichipangi kangye panga department ye higher education kithe training wi igicamke programa
2: Lena support la program ke kheta tsane khona kana tse ingwe ke booster Adrian Amadrai dar ta kun ya kup makai ke tsike nga bu nga kama department high education training I we gina o mele jwa tsa ke ke ka ne tsam tsa bona jo topic ke jo program ya kon le ai mo shi le da program wa kheta ka program ke tsoe ke tla go tsama ke ba department high education we ke tsike training ke tsike SBC education ke tsam ke kuma ngwa radio SK ke mo se o pene ke FM kana tse ingwe ta SBC education mukhabi lo ngosa ta mukhama amana tla ka mangwe mo khala khong tshike tshika wa tshike a panga tsa ga miska bo tla go sa si sing ke volunteering he a go kwa ka ke tshike wa karia tshipangi o tshika tlo tsoko ka topic ke tam ke volunteering and community service as part of your career development tshike a panga volunteering ke ga miska ya services sing he ka khwasa nqa wa tshike a mangwe mo khamko a karia ke tsoko ka ntlama ka go tlae tshwanqa tsa me qomeng ga tshwe ke ne tsinga tsenqa mo kwa nkokoma ke radio escapeum ke tsam ke tshikhesi ke ya tsama department ya head ke tsa tsani kuna ke tshike training wi gina ume ka tsam ke tshikhesi ka nqhiya nkoto pika ka mtsasing da kwa kwa tshikhesi mo kwa khalika wa program ka mkofwa tshike mo kwa nqhiya program ka nqulingwa tshike e volunteer ka tshike qomeng ka volunteer program ya tshike a khamis ka wa ka mani ya ngama yi la yeskapu hege tshike ya panga kwa tshwa ke sing ke tshipangi khuna he ka ngxhamike tshi ya ngxi yi skills mani ngwa khamo tse ka tana qhali tshike ya ngxi ke botshe ngwa tshi tse amane ya khwasa ngwa ke tshipangi khuna masin volunteer ha lenti ke sim hauna mauna community a organisasi sing yangwa ngo he tshike ye program sing masin ka tshike volunteer a tana volunteer program tshi tsha ng ka tana khwasa da ngwa a cv van tshike singa na ke panga khuna ka wa una ngwa cv a kwa cv ka ta tunga ke tshipangi ukukho mose mkoteti mkwasing da gudim ko chimuta ca gaude ya gina umeta am koda mkwasing program kica
3: Goeiemiddag Jacob en al ons luisteraars dit is weer vir my lekker om met ons jong mense te gesels ek hoop julle het sommer lekker vakansie en dat julle baat gevind het by verlede week se program oor hoe om jou besig te hou deur die vakansie
1: majo thoma kwa gina umeki qomeng ka inqamo juko ngihaji kwa da mitisa kuti am kuike tshe tsam tshe tsenga nga usiya wa volunteeri ta volunteer mo wa mtshi ta kama ne te panga wa tshipa nge kwa panga sa tshogo
3: kyk vrywillige werk en gemeenskapsdiens word toenemend erken as belangrike hulpmiddels vir jeugontwikkeling en loopbaanvoorbereiding so kyk nou in 'n arbeidsmark waar werkgewers dikwels ervaring vereis bied vrywillige werk aan jong mense die geleentheid om praktiese blootstelling op te doen, werkplekvaardighede te ontwikkel, professionele netwerke te hou en hul indiensneembaarheid te verbeter. En nou hoewel vrywilligerswerk dikwels geassosieer word met die hulp van gemeenskappe en die ondersteuning van maatskaplike sake, speel dit ook 'n belangrike rol in die persoonlike en professionele groei. En boonop kan dit ook lekker wees om iets anders vir 'n slag te doen. En net miskien kry jy dalk 'n nuwe idee oor wat jy eendag as loopbaan gaan kies. Kyk vir baie jong mense bied vrywilligerswerk 'n eerste kennismaking met die verantwoordelikhede en verwagtinge in die werkplek. Dit stel hulle in staat om kennis in praktiese omgewings toe te pas terwyl hulle vaardighede ontwikkel wat waardevol is in verskillende beroepe en bedrywe. En ja, vrywillige werk verskil van betaalde werk omdat betaalde werk 'n salaris of loon behels in ruil vir dienste, terwyl vrywillige werk gewoonlik onbetaald is. By betaalde werk is die hoofdoel om 'n inkomste te verdien, terwyl die fokus van vrywillige werk is om 'n ander te help, ervaring op te doen, om jouself meer geleenthede te bied en om nuwe vaardighede aan te leer.
1: Maar jy tamo kwe, ken om enga ikon ha juki tige volunteer kwa kwa o humani asin heka, he kamane te pakwa chipangi ke kunga panga kasika tkaba kung. Ta makwatisa I yimutwa kwa nha juki, kawa chike e debi kwa me apanga chipangi kawa volunteer ga, kamane akta ike experience ke chipangi aga kala.
3: Een van die grootste uitdagings wat jong mense wat toegang tot die arbeidsmark in die gesig staar, is 'n gebrek aan werkservaring. Ons lees so baie dat jong mense kla dat werkgewers werkservaring vereis. Jakob, maar ons luisteraars moet onthou dat vrywillige werk kan help om hierdie uitdaging aan te spreek deur die geleenthede te bied om praktiese ervaring in werklike omgewings op te doen. So dis baie belangrik dat vrywilligers werk gesien word as werkservaring. Probleem is dus aangespreek. En jy weet, vrywilligers werk kan baie verskillende forme insluit, soos byvoorbeeld administratiewe ondersteuning, beplanning en koördinering van geleenthede, kliëntedienste, gemeenskaps uitreik en fonds fondsinsameling, bestuur van sosiale media, tutor en mentorskapdienste, projek implementering en baie ander ook. En met dit genoem kan ons sê dat hierdie aktiwiteite stel jong mense bloot aan werksplekstrukture, professionele gedrag, sperdatums, spanwerk en aanspreeklikheid. Hoewel vrywilligerswerk onbetaal is, kan die ervaring wat opgedoen word vrygelykbaar wees met sekere intree vlakke werksgeleenthede.
1: Maar sing dit tipangi huna oko ekunqonqonqo lungisa athi khisi khunga lungisa kakuguka unqaba tshuka khunguka unqaba tipangi ngoxwa nguna. Tamasing ka bathi ke debegiya volunteer ka tipangi qala qapanga mthi skills ima ya una ta unqaba tsani ngiqhwa kuyibilungisa khona.
3: 'n Baie groot voordeel van vrywilligerswerk is die ontwikkeling van oordraagbare of sagte vaardighede. Dit is nou vaardighede wat in verskillende poste, bedrywe en loopbaanrigtinge toegepas kan word. Jakob, laat my asseblief toe om 'n bietjie oor algemene oordraagbare vaardighede wat deur vrywillige werks ontwikkel word uit te brei. Die eerste een is kommunikasievaardighede. So vrywilligers kommunikeer gereeld met gemeenskapslede, projekkoördineerders, begunstigdes, skenkers en mede-vrywilligers. So hierdie interaksie help om mondeling kommunikasie, luistervaardighede, openbare praatvaardighede en professionele kommunikasie te verbeter. Die tweede een is spanwerk. Die meeste vrywilligers projekte vereis samewerking. Vrywilligers leer hoe om met mense uit uiteenlopende agtergronde saam te werk, verantwoordelikhede te deel, idees by te dra en na gemeenskaplike doelwitte te werk. Die derde een is leierskap. Vrywilligers werk skep dikwels geleenthede vir jong mense om inisiatief te neem en verantwoordelikheid te aanvaar. Hulle kan nog gevra word om aktiwiteite te koördineer, take te monitor, ander te mentor of projekte te lei. So hierdie ervarings help om selfvertroue, besluitnemingsvermoë en leierskap te ontwikkel. Die vierde een is probleemoplossingsvaardighede. So wanneer ons na gemeenskapprojekte kyk, behels dit dikwels uitdagings soos beperkte hulpbronne, veranderende omstandighede en dringende gemeenskapsbehoeftes. So vrywilligers leer om krities te dink, vinnig aan te pas en praktiese oplossings te vind. Nommer 5, die laaste een, organisasie en tydbestuur. So vrywilligers moet dikwels projekverantwoordelikhede balanseer met skool, universiteit of persoonlike verpligtinge. Dit help om hulle beplanning, prioritisering en organisatoriese vaardighede te ontwikkel.
1: Manje kamo kwa gaki kadu ge anvorti koma nganga ngeti ge jodun hi. Tam tisangu kutam kui kamieska aya dinsi ge kanga usi kamo ni angu kama kung akung personal development. Tige kwa panga ti pangi ge kamieska buga mane angu kama kung akung development.
3: Kyk, gemeenskapdiens dra by tot sewe loopbaanontwikkelings as persoonlike groei. Die gemeenskapsbetrokkenheid raak jong mense meer bewus van sosiale kwessies wat hul gemeenskappe raak en ontwikkel hulle 'n sterker gevoel van 'n burgerlike verantwoordelikheid. So deelname aan gemeenskapsdienste kan bydra tot verhoogde selfvertroue, groter sosiale bewusheid, verbeterde interpersoonlike vaardighede, verbeterde emosionele intelligensie, 'n gevoel van doelgerigtigheid en verantwoordelikheid, 'n verbeterde aanpasbaarheid en veerkragtigheid.
1: Ngesathi kanga udigina ume ke tsaqwa mkitika ngiyangqiqwa, tika ngqam kungkhwa khangu ka volunteering, ke khameska mtsathi bangisenge tika ngqama qwa a experience a skills. Kabang ngagi chibe ang engomi ayakup makai gichige gina umike radio SKFM 100.7 FM ta kwagi lati ta ngo oda gichige ta mkukwaka kikuma kama kakaka as ang hikwem sutram ya program kut amkui mkaka nguchi kaisi ka wa volunteering ke hameska bukakachi pangi okusasi ta kale nge komeshi mkime ima niya benefit ya ka mchi ima ya panga kuna kawiya panga kama niya ngung tamani ay personal development kama niya taige kang kinana kochi ge ya tu ngumi sivi isivi mani ya chuma kaya fati bangi kana volunteering ga mchi ima ya dringa ba kuna ki ngungi panga skills ya dringa wama nekwa underfending ya dringa wama nekwa katepa kwisi ke wachi pangi ke ewa kunga pa ya hichi ke chipangi kunga volunteering ma nekwa kanka mkwa teke kango kakabangi la lichi dhe kama kongo wama kwa tam kwenye ulu tam kwa tam kwa kwa kwa kwa kwa gina ume ta kwa mga kwa kwa kwa mkwa unu kwa radio SKFM wana rase open FM mkwa nga hita ICBC education hechi ke chipangi pa nga wa department de yewa high education che training wii saki kwa mkwa mkwa kwa mwa keta ke radio SKFM ke mkwa sa mkwa ayatali ke mkwa program kwa tu kontoluta PPS radu hidhartin usisiya isibishi kastasisin auna keta ka program ke kalukali tali, ke kalukali teti, ke kalukali kamya amuna na atu kwi akuma mwosu wina hidhartin PPS radu nasa a interview ke ayatali kadu sa chige wa keta ka program. Mkontolu ke keta program hechike isibishi dikeisen ya tam ke keta ke mkona ala usisiya maginumi wa hidhartin PPS radu stasi ke ngore nga wa South African a isibishi stasisin. Tam kosu amko tisaki dang ke ngau dang kak ngam kok studio ng gina umeta sa yamana kwang kam ke koto pige amko ke konga ba mko asing tam koto ni suwa tisaka ang kewa volunteering ke tike e ngrikwa ka volunteering mania ya kama o ya kahung yo golo ka tike kwang dun anchuku ke tipangi ka ng o dang ni kung anchuku o titoya guhun sivi o ya guhun anchuku asing kama ni akahung kansi ke moku wuna tipangi gandwa kama ni ya kwasa kome ke ga tsiki a gya volunteer chi bangi ka ba khames ka buga NGO ya dun anjugu volunteering man ya ngun kama a chi bangi o agolo ke mo guna chi bangi
3: Peter Jacob daar is so baie dat ek nie 'n volledige lys vir die luisteraars kan gee nie maar as ons na 'n gemeenskapsontwikkelingsprojek kyk dink ons aan gemeenskaps steine voedselverspreidingsinisiatiewe, gemeenskap uittrekking, uitreikprogramme, behuising en infrastruktuurprojekte, en dan bejaardesorg en geselskap. As ons na omgewingsprogramme kyk, is daar baie. Is daar so baie, dink veral aan boomplant veldtogte, herwinningsinisiatiewe, omgewingsbewusheidsveldtogte, verwydering van uitheemse plante groei in natuurareas, werk by die dierewelsynorganisasie of sluit aan by die junior ereveldwagters. Daar is 'n streke in elke uithoek van ons land.
1: Dankie Madjoe Kamekwe Gina Ume, ke kwajuke aan word die komingetisa jutisai. Tamtisi ngwe tamkui. Mtimo wa netwerki hegetige professional connection. Kama niya kwa sa kwa mesin kime te wunaka chumsi okuyabuza la lakhamchang o khulasika chaka ka networki ka masinga networki wa ko yang wa una inlichting hetike professional connection ko yang wa kham connection ye wa professional wa he yang una inlichting gesing kama ni akwa sa commission kume boku benefit ya ka
3: voordeel van vrywilligerswerk wat dikwels misgekyk word is die geleentheid om professionele netwerke te bou. Vrywilligers kan in aanraking kom met professionele persone, gemeenskapsleiers, opvoeders, regeringsbeamptenare en werkgewers. Hierdie kontakte kan lei tot mentorskapgeleenthede, verwysings en aanbevelings, internskappe, leerlingskappe, werksgeleenthede, toegang tot verdere onderwysgeleenthede.
1: Maar jy kom ook weer gina omege antwoord gee dat jy kom gaan kyk wat is gaan kyk dit jy volunteer na kwasa commission me ya kwinta ike chipa ke xakansi ke ngolo nge kwa to chipa nge sa chaba hu nge sa ata ke konjuta ke chipa nge ka wa volunteer ga tepa nga wa chipa nge kwa panga sa chaba hu ta makama de tri kwasa ra lo ke kwa nga sa nge ka tepa si ta nge ke chipa nge ke kwa chaba hu ka mani kwa ngu chama hu ta chipa nge ka volunteer ga mani ngu chama hu mtena sing mukuti ya chipa nge obilungisa o erfaren ka wa chike nga wa ke chike kwa to wa koku ka sa sunwa pathway to education getting employment ta volunteer tshipanga go nwa panga ka kama ni ya tsa go ke go ie o ya kwa e kwa bilongisa ie o he ka go nwa longisa go tena ngheke go thusa bona tshipangi volunteering mania kwa sa nga go ke go bilongisa he tshike tshipangi a ka kontwa
3: kyk navorsing en praktiese ervaring toon dat vrywilligers werk as 'n springplank na toekomstige geleenthede kan dien. En dan baie mense gebruik vrywilligers ervaring om aansoeke vir tersiêre onderwys, studiebeurse, internskappe en werk te versterk. So vrywilligerswerk kan individue help om loopbaanbelangstellings te verken, blootstelling aan die bedryf te verkry en selfvertroue te bou. Dan ook professionele netwerke te ontwikkel en toewyding en initiatief te demonstreer, ook praktiese vaardighede aan te leer. En weet, sukses verhale behels dikwels individue wat deur vrywilligerswerk hul loopbaan belangstellings ontdek het, verwysings van toesighouers ontvang het of werk beken het nadat hulle hul vermoëns deur vrywillige werks bewys het.
1: Maar jy kom ook hier gina, jy kom in gaan dan gesa, lalu kom in gaan gina gitam ke tsikisi kam gesa kan ke wat is age, tsika e bilongisa, he tsiki tsipangi, ka wat tsik twa hinwa panga volunteer kama ni akwasa nga wat tsike at e kwa ku, ye e tsike a wat wa tsoku, he ke ka wa wona kwa tsipangi. Da mtlotlo tam kok ngamik a Jacob Makai ke 107 pene FM ke Radio SKFM, da kwa sam ko program wa keta wa. Itlotlo da keta program kana tsima wona vunsta ke 3:30 ke Radio SKFM. 107 FM mtara suka ta samko chikhezi ke tagina a tsamko nkomnga kana chi kanfunga o qalinqika tsakwa ge ta kanthumuka ge ta chipangi ke wa volunteer ga ka nsi o ka tshumu humsi o ka before built jalanwe ke ge ya tshwanu a tswa magia a ke a konjuga ta mtinga maka wa tshingauke mbo kuqonqa ya juke volunteer ka ya successful story ya ge ya ngoli nqinge qemeki senge volunteer chipangi gesing he tagi hona ka tosi ke manisi chipangi ibi lungisa ho ige uzela volunteer he tagi hona chipangi tenteng
3: ya Jacob is 'n suksesverhaal as werklik beskrywings van iemand wat 'n positiewe uitkoms bereik of 'n belangrike doelwit behaal het dikwels nadat hulle uitdagings oorkom het en dit verduidelik gewoonlik hoe die persoon begin het watter probleme hulle ervaar het en hoe hulle uiteindelik sukses behaal het. Weet jy, die deel van suksesverhale is belangrik omdat dit ander inspireer en motiveer. Dit wys dat sukses moontlik is deur harde werk, vasberadenheid en deursettingsvermoë. Suksesverhale bied ook waardevolle lesse en leiding wat ander kan gebruik wanneer hulle besluit te neem oor hulle eie opleiding, loopbane of persoonlike ontwikkeling. Daarbenewens kan dit die jong mense aanmoedig om deel te neem aan geleenthede soos vrywillige werks, opleiding of verdere studies deur die werklike voordele van hierdie ervarings te toon.
1: Amatsaduke voorbeeld manweg ja.
3: Laat my toe om een suksesverhaal met luisteraars te deel. Ek ken 'n jong persoon in my gemeenskap wat na skool by 'n plaaslike gemeenskapsentrum as 'n vrywilliger gewerk het. En aanvanklik was hy onseker oor sy loopbaan rigting, maar deur vrywilligerswerk het hy ervaring in administrasie en mensewerk opgedoen. So hy het kommunikasie en rekenaarvaardighede ontwikkel wat gehelp het om sy CV te verbeter. Later is hy 'n internskap aangebied wat uiteindelik tot 'n permanente pos gelei het. So sien jy, vrywilligerswerk het hom gehelp om selfvertroue te ontwikkel en deure na toekomstige geleenthede oop te maak. Dit is maar net een verhaaltjie. So ek moedig jong mense aan om hul eie verhale te lewe en te deel met ander.
1: Ja, Jojo, kom ek gee jou 'n CK en ons het al iets uitgekom gee oor tipangi kan hoop hang hy toe wona. Trou, kan sa tsonga volunteer. Da voorkom tsang maar enige ding moet gee kan tsa go ken ko tip trou toe sa hulle kom nga.
3: Ten slotte wil ek net sê, vrywilligerswerk en gemeenskapdienste bied aan jong mense waardevolle geleenthede om praktiese ervaring op te doen, oordraagbare vaardighede te ontwikkel, netwerke te bou en hul indiensneembaarheid te verbeter. En aangesien jeugwerkloosheid steeds 'n groot uitdaging bly, bied vrywilligerswerk en toeganklike pad na vaardigheidsontwikkeling en loopbaanvoorbereiding terwyl dit jong mense in staat stel om beteken kennisvolle bydrae tot hul gemeenskappe te lewer. En as jy vrywilligerswerk en gemeenskapsdienste op jou CV ingesluit het, het jy nie net die nodige oordraagbare vaardighede ontwikkel nie, maar jy laat jou uitstaan bo ander kandidate wat vir dieselfde pos as jy aansoek doen. Dit mag jou net help om daardie droomwerk te kry. Dit was 'n groot voorreg. Dankie en lekker dag verder julle.
1: Ja, ek is altyd gaan gou daai kom kin kom ngande gina jojo ek kom ko atim work ek nou jy radio SK FM ge kom poe bakhania dai dharta ge tim ko so ko ga tim ko an kam ko tim tsige fa firiri kem tsa ti interview tam tsige tsa ko anke wa volunteering kaba kan mo kana ke kan tsige radio SK FM ngisa ati kan kam ko ge sa ke volunteering kaba tsige a panga volunteer ke tsipangi kuna kama ko mes ka buchi kama wa year centra katena ng kama bi lungisa tra ko ntsa ke mo ko khanga sivini. Hey, kawa dunan chuko ke chipangi ang ota wana chipangi. Mkisa a, teka wa chike tena chake ka develop a komunikasi, a skills. Kalinu ka ngayaka ndori nga panga urkhan sasi ke volunteer. Atena wose la computer ka develop a computer skills. Katana o, te ankuyan e den hiti yang kwa kwa kwa chik twa. Ang hiti ka kwa proyeki, ang hiti ka panga kwa chipangi kala ke chik twa gisin. Ka problema chikde imani ya kula kula un. Tamasa a teke kawa chike wa chipangi ke shim toka kwa kong. Taka benefit ge ka umsitene ge ka batiga kumkhama a nga giya ka a giya a giya mana ke apanga ngawa nga ba tsinkana tu direct tete qalunwi mokuqala thi wathe jalasin tutulungu sa tsatika tu o ngqoqhinga atu komsi ka batuta wona thi etuta pe plan taka ka batake any tu komsi ke thi jalasin wathe qamke sa gina ke umeke qomke ka qhisi ka ke wa volunteer masin da volunteer khale ngata na wona internship akana wana lena sepu kaba tike ka tutuke uka kana nuka aduna anshuku sai kwa no hagia experience ya gya erfaring ji pakin kaka kala ya gya chi twagi sin ai pangan ngaba kaka experience ta sa tsake intensive pu sa tsake lena sepu o sa tsake chi pangi a tsoi experience ya gya erfaring ji pakin kaka kala ya gya chi twagi sin ai pangan ngaba kaka experience ta sa tsake intensive pu sa tsake lena sepu o sa tsake chi pangi a tsoi bela tu.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

was hy lekker viool daar. Daai was so goed. Absolute tradisionele boeremusiek op sy beste gewees. Verneeksities, Terry King, ja nee wat, hy was maar een van die bestes. Ek gaan nog een speel en dan wil ek my eerste aankondiging maak, maar kom ons luister een bykie na Henk Strydom. Nou Henk Strydom het hierso die melodica bespeel, die klein blaasinstrumentie wat Flip van Vieren so goed kon speel, en hy speel juist een Flip van Vieren kompositie oor die brug en weer terug. Henk Strydom.

Goedenavond en welkom bij vanavondse program van Technologie met Blaine. Vanavond gesels ons oor 'n omvattende nuwe studie wat waarskynlik dat skermtyd vir kinders jonger as 2 jaar hul ontwikkeling, gesondheid en lewensgehalte kan benadeel. Navorsers sê babas en kleuters behoort so min as moontlik doelbewus aan skerms blootgestel te word, aangesien dit taalontwikkeling, slaap en selfs fisiese gesondheid kan beïnvloed. En Peer Jacobs is terug met Raak Kuberslim met Peer. Maar vir eers, hier is Elsie.